0: féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buil an go ndéanamh tú bátar.
1: Kunnen drogie hele faragorti verder
2: rusturen.
0: Wie doet command rustig op ik tijdens de tijd de bellen kunt er toch. Maar wie doet command voor jonger drogie is verder les tussen de goed passionaire Agustini hele er een mohere mail. Na command voor jonger drogie gebracht. Onder ras om havaltig der woorden. Tour court at rsa.ie.